0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.
2: Dwallen al je rechterhand de lucht in en we doen.

Maar bij Sjefke om de hoek nog geen minuutje lopen. Daar was een staminé, die was tot 4 uur open. Een automatisch orgel voor ons.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Vanavond stappen, een biertje happen. Het weekend staat weer lekker voor de deur. Met al mijn vrienden wat moppen tappen. Een avond lachen, heel even geen

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Ik ben wel blank, maar daarom ben ik geen beest. Ik heb geen steen in mijn hart en ik ben niet ziek van geest, nee. Ik speel dit lied voor een zwarte kameraad. Die weet wat warmte is

De buurvrouw zegt, ze zijn vals, ze zijn slecht. Ze weet van niets, maar ze heeft het toch maar even gezegd. En ze zegt ook, mijn dochter komt niet in huis. Met zo'n vreemde, vreemde luis. Maar ik zei u, zij zijn oké, okay, wij zijn oké. Okay. Blank of zwart, geel of paars, oh wie zit daar nu mee? Ik zing, zij zijn oké. Okay.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: De federale politie ziet een sterke stijging in het aantal gevallen van cybercriminaliteit. Het aantal aangiftes van phishing steeg vorig jaar met 1/3. Informatica-fraude, zoals hacking, nam met 1/10 toe. In de realiteit liggen de cijfers wellicht hoger, omdat niet iedereen aangifte doet. Tegenover de digitale stijging staat wel een historisch dieptepunt. Het aantal woninginbraken staat op het laagste niveau ooit. In het Franse Bretagne is een jongen van 10 aangeklaagd voor een mesaanval en een poging tot verkrachting. De minderjarige probeerde vorige week een 22-jarige jogster aan te randen in een bos. Hij stak haar daarbij in de arm en de buik. Vanwege zijn jonge leeftijd zit de dader niet in de cel. Wel heeft hij huisarrest voor de avond en de nacht en geldt er een strikt contactverbod met het slachtoffer. In Frankrijk zijn 5 mensen in quarantaine gezet na de ebola-besmetting van een Franse arts. Ze zaten op hetzelfde vliegtuig als de dokter die gisteren terugkeerde uit Congo. De arts vertoonde tijdens de vlucht nog geen symptomen. Het is nog onduidelijk hoe de man er nu aan toe is. Frankrijk is het eerste land buiten Afrika waar de ebola-besmetting is vastgesteld. Hans van Aken hoopt aanstaande zaterdag in de basis te starten in de cruciale WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Na 2 gelijke spelen tegen Iran en Egypte moeten de Duivels minstens gelijk spelen om door te kunnen. Intussen is Jeremy Doku opnieuw aangesloten bij de selectie in de Verenigde Staten. Hij was even in Londen voor de geboorte van zijn zoon en kampte ook met een luchtweginfectie. Het is onduidelijk of hij zaterdagochtend fit genoeg is. De weersverwachting, de zon schijnt opnieuw volop. Het kwik stijgt tot 38 graden. Vrijdag wordt de warmste dag met lokaal 39 tot 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, waarna het zondag afkoelt tot 30 à 31 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: De federale politie ziet een sterke stijging in het aantal gevallen van cybercriminaliteit. Het aantal aangiftes van phishing steeg vorig jaar met 1/3. Informatica-fraude, zoals hacking, nam met 1/10 toe. In de realiteit liggen de cijfers wellicht hoger, omdat niet iedereen aangifte doet. Tegenover de digitale stijging staat wel een historisch dieptepunt. Het aantal woninginbraken staat op het laagste niveau ooit. In het Franse Bretagne is een jongen van 10 aangeklaagd voor een mesaanval en een poging tot verkrachting. De minderjarige probeerde vorige week een 22-jarige jogster aan te randen in een bos. Hij stak haar daarbij in de arm en de buik. Vanwege zijn jonge leeftijd zit de dader niet in de cel. Wel heeft hij huisarrest voor de avond en de nacht en geldt er een strikt contactverbod met het slachtoffer. In Frankrijk zijn 5 mensen in quarantaine gezet na de ebola-besmetting van een Franse arts. Ze zaten op hetzelfde vliegtuig als de dokter die gisteren terugkeerde uit Congo. De arts vertoonde tijdens de vlucht nog geen symptomen. Het is nog onduidelijk hoe de man er nu aan toe is. Frankrijk is het eerste land buiten Afrika waar de ebola-besmetting is vastgesteld. Hans van Aken hoopt aanstaande zaterdag in de basis te starten in de cruciale WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Na 2 gelijke spelen tegen Iran en Egypte moeten de Duivels minstens gelijk spelen om door te kunnen. Intussen is Jeremy Doku opnieuw aangesloten bij de selectie in de Verenigde Staten. Hij was even in Londen voor de geboorte van zijn zoon en kampte ook met een luchtweginfectie. Het is onduidelijk of hij zaterdagochtend fit genoeg is. De weersverwachting, de zon schijnt opnieuw volop. Het kwik stijgt tot 38 graden. Vrijdag wordt de warmste dag met lokaal 39 tot 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, waarna het zondag afkoelt tot 30 à 31 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

gasten. Ze komen als een regelmaat van een klok voor in deze afleveringen van Terug naar Toen. Doe het met ontzettend veel plezier, want de muziek van ABBA blijft toch geliefd onder vele luisteraars. Ik ben er ook al jarenlang grote fan van en ik blijf er ook van genieten. Welkom vrienden in deze nieuwe start van deze Terug naar Toen. En fijn dat jullie meeluisteren het komende uur.

ABBA dus met een van hun grote hits en deze Eagle. Eind 70er jaren nam de artiest Bobby Prince ook een prachtig album op, Engelstalig album. En dat kreeg dan de titel mee Internationaal. Met dat album gaan we voor jullie vandaag in terug naar toen een van die mooie songs draaien.

met een van haar prachtige songs, Deze Mooie Dag, Vreemde Man. En dit kennen we uiteraard van Willy Sommers. Voor vandaag een keer de Franstalige versie in Terug naar Toen.

is ook veel te vroeg aan ons ontvallen. Ze had een pracht van een stem en mocht de pareltjes van nummers zoals deze. Shaki van de Hoek, onverslijdbaar. Ze zijn gewoonweg tijdloos. Connie van de Bos. Net zoals deze artiest, Elvis Presley.

En na Elvis Presley maken we meteen nog eens plaats in ons programma van Terug naar Toen voor een van die pareltjes van John Denver. Dit is zijn Calypso. MUZIEK

je mij vraagt. De mooiste vrouwenstem vanuit Vlaanderen en Nederland, zeg ik ongetwijfeld, Mieke. Dit was een van haar mooie nummers, dus vraag me niet of ik van je hou. Dit is ook muziek van bij ons uit Vlaanderen. Dit zijn ze, Octopus.

nummer van Michael Jackson en dat onvergetelijke mooie Ben. We gaan het tempo een beetje optrekken in deze terug naar toen met Sweet.

0: Ik wil terug naar de kust. Dat was een van haar grote hits van deze Maggie McNeil dus. En ik moet eerlijk toegeven, ja hoor, ik ben ook een fan, want ik verblijf ook graag geregeld aan de zee. En na deze van Maggie, terug naar de muziek van Eigen Bodem, met een klassieker van Wiltura. Nu sta ik daar.
1: Wat jammer van die laatste avond, dat ik die ruzie heb gestart.

Zo kunnen wij natuurlijk nog wel even doorgaan, hè, met Samen met Lala laten doen. In ons programma van Terug naar Toen. Maar we gaan meteen Corrie Konings aan jullie laten horen. Met een vrolijke meezinger. Jij weet wel wat liefde is.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
2: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
3: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
4: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
5: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1 bus 2 te Kinrooi bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die Watse klatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts €12 per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom.
6: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen, zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
7: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be, een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
5: Beste luisteraars van Radio Monza. Het programma Voor Elkaar Met Elkaar van aanstaande zondag 28 juni is afgelast wegens de hitte. Denk eraan, zondag 28 juni, geen programma van Voor Elkaar Met Elkaar hier bij Radio Monza wegens de hitte.
8: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
9: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
10: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Meteor.
11: Ja, dit is wat mijn mama zei.
10: Samson en Marie. Milk Inc.
12: I will walk on water.
10: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
9: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
13: Radio Monza, het nieuws. Vanaf september dalen de inschrijvingsgelden voor de lessen Frans, Engels en Duits in het volwassenenonderwijs. Daar is inmiddels goedgekeurd in het Vlaams parlement. Omdat die talen erg gezocht zijn op de arbeidsmarkt, wordt de eerdere prijsverhoging teruggedraaid. De verhoging leidde tot felle kritiek en een sterke daling van het aantal inschrijvingen. De prijs per lestijd zakt van 4 euro naar iets meer dan 2 euro. Extreme hitte eist wereldwijd elk jaar 500.000 levens, dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. In Europa alleen al gaat het om 200.000 doden per jaar. Vooral ouderen, zieken, zwangere vrouwen, kinderen en buitenarbeiders zijn kwetsbaar. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich grote zorgen omdat hittegolven door de klimaatverandering steeds vaker voorkomen. In Griekenland wordt 24 uur lang gestaakt in restaurants en de toeristische sector. In verschillende steden zijn er ook betogingen. De werknemers protesteren tegen de slechte arbeidsvoorwaarden, de te lange werkdagen en de te lage lonen. Hoewel Griekenland recordcijfers qua toeristen optekent, merken de werknemers daar naar eigen zeggen niks van op hun loonbrief. Toeristen zouden wel weinig hinder ondervinden van de acties. Op het WK voetbal in Amerika heeft Bosnië-Herzegovina gewonnen van Qatar met 3-1. In dezelfde groep versloeg Zwitserland-Canada met 2-1. Gastland Qatar is daardoor uitgeschakeld met slechts 1 punt. Zwitserland stoot als groepswinnaar door naar de volgende ronde. Het wordt vandaag alweer warm, de zon schijnt volop en het kwik stijgt naar 37 à 38 graden. Maar morgen vrijdag wordt de heetste dag met lokaal zelfs 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen- en onweersbuien. Zaterdag nog steeds 38 tot 40 graden. Zondag koelt het flink af tot 30 graden.
14: Dit was het Radio Monza Nieuws.
15: Monza's favoriet.
16: Hallo lieve luistervriendjes van Radio Monza. Ik ben Faisal René en ik ben deze week verkozen tot Monza favoriet met mijn nieuwe single Speelkwartier van een glazen wasser. Haha, heel veel luisterplezier en tot snel.
15: Monza's favoriet.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
2: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13 uur.

0: 30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 1491 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
1: Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74 of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
2: Gebroeders Verson doe het zelf schrijnwerkerij, weg naar Zwartberg 210 op Glabbeek. Gebroeders Verson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Verson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Verson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
3: Laatste maand. Grote leegverkoop wegens stopzetting bij Schoenmode het Schoentje aan de Forsoverweg 14 te Forsover in Roetre. Dolle dagen van 2 juni tot 27 juli. En alles moet weg aan ongeziene prijzen. Omdat het Schoentje 43 jaar heeft bestaan, gaan alle dames en heren schoenen aan €43 weg. Want, op is op, u kunt ons ook volgen op Facebook. Kleine lederwaren waaronder handtassen, portefeuilles, portemonnees, orthopedische steunzolen enzovoort aan grote kortingen. Dus van 2 juni tot 27 juni, grote uitverkoop van de laatste stok bij Schoenmode het Schoentje. Zondag 21 juni extra open. De winkel zal dan doorlopend open zijn van 10 tot 17 uur. En andere dagen zijn we open op de normale openingsuren. Maar Rijke en Johan bedanken al hun klanten voor het vertrouwen in het schoentje van de afgelopen 43 jaar. Want u weet, wie het schoentje past, past bij het schoentje.
1: Jeroen Mone, Schurrenstraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Mone. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Mone, Schurrenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
2: Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerk voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be. Oftewel www.bureautop.be.
4: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
5: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
6: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737 in Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
7: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags. Op het nummer 0477 52 55 89.
0: De winnende nummers van een tombola van 21 juni 2026 tijdens de fusierut Monza. De winnende nummers zijn 697, 698, 700, 790, 791, 792, 793, 888... 889. Prijzen zijn af te halen bij Radio Monza, gelegen op Essenstad 1 bus 2 te Kinrooi. Iedereen van harte bedankt voor uw steun.
8: Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek chocolatier Valentino in Mazeik, Stationstraat 38, tegenover het politiekantoor. Geniet van ons assortiment, parlines, koekjes, snoepgoed en nog veel meer. Het einde van het schooljaar is in zicht en vergeet je juf en je meester niet. Wij maken mooie geschenkmanden, alles naar jouw wens. Ook kan je terecht voor suikervrije chocolade. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Gesloten op zondag, maandag en dinsdag. En onze pralineautomaat is 24 uur of 24 beschikbaar. Valentino Chocolatier, Stationstraat 38B in Mazeik.
9: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
10: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
11: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
12: Radio Monza, het nieuws.
13: Vanaf september dalen de inschrijvingsgelden voor de lessen Frans, Engels en Duits in het volwassenenonderwijs. Daar is inmiddels ook goedgekeurd in het Vlaams parlement. Omdat die talen erg gezocht zijn op de arbeidsmarkt, wordt de eerdere prijsverhoging teruggedraaid. De verhoging leidde tot felle kritiek en een sterke daling van het aantal inschrijvingen. De prijs per lestijd zakt van 4 euro naar iets meer dan 2 euro. Extreme hitte eist wereldwijd elk jaar 500.000 levens, dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. In Europa alleen al gaat het om 200.000 doden per jaar. Vooral ouderen, zieken, zwangere vrouwen, kinderen en buitenarbeiders zijn kwetsbaar. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich grote zorgen omdat hittegolven door de klimaatverandering steeds vaker voorkomen. In Griekenland wordt 24 uur lang gestaakt in restaurants en de toeristische sector. In verschillende steden zijn er ook betogingen. De werknemers protesteren tegen de slechte arbeidsvoorwaarden, de te lange werkdagen en de te lage lonen. Hoewel Griekenland recordcijfers qua toeristen optekent, merken de werknemers daar naar eigen zeggen niks van op hun loonbrief. Toeristen zouden wel weinig hinder ondervinden van de acties. Op het WK voetbal in Amerika heeft Bosnië-Herzegovina gewonnen van Qatar met 3-1. In dezelfde groep versloeg Zwitserland-Canada met 2-1. Gastland Qatar is daardoor uitgeschakeld met slechts 1 punt. Zwitserland stoot als groepswinnaar door naar de volgende ronde. Het wordt vandaag alweer warm, de zon schijnt volop en het kwik stijgt naar 37 à 38 graden. Maar morgen vrijdag wordt de heetste dag met lokaal zelfs 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen- en onweersbuien. Zaterdag nog steeds 38 tot 40 graden. Zondag koelt het flink af tot 30 graden.
14: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Beste luisteraars van Radio Monza. Het programma Voor Elkaar Met Elkaar van aanstaande zondag 28 juni is afgelast wegens de hitte. Denk eraan, zondag 28 juni, geen programma van Voor Elkaar Met Elkaar hier bij Radio Monza wegens de hitte.
2: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
3: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi.

0: tafelverhogers.be. Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
1: VDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. VDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48. Of kijk op vdselectronics.be.
0: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: Beste luisteraars, er is weer de grote tommelen bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tommelenkaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Bustweten, Kinrooi.
3: De rug in Maasheik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in het Stationsplein 8 in Maasheik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en de heerlijke suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood? Ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor speciale gelegenheden. En ontdek onze knapkoek in prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Op woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. En zondag van 8 tot 12. Donderdag is onze sluitingsdag. Welkom bij de Korenaar, Stationsplein 8 in Maasheik.
4: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
0: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Maasheik bent u aan het juiste adres voor
5: VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP-taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
6: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korsjens, waar elke dorst wordt gelest.
7: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Mullerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Mullerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
8: Ze zijn er weer, de heerlijke afvalgerechte zomeraanbod van Traiteur Dien Shakiyake. Heerlijke sperrips, tal van aspergegerechten, zomerse maaltijdsalades, paella, heerlijke desserts en steeds een ruim aanbod van 80-tal bereide gerechten in onze winkel. Iedere dag open. Onze website www.traiteurdienshakiyake.be of Rijksweg 770 in Dilse. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82. Dat is www.traiteurdienshakiyake.be.
9: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11.30 uur tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
10: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
11: Radio Monza, het nieuws.
12: Vanaf september dalen de inschrijvingsgelden voor de lessen Frans, Engels en Duits in het volwassenenonderwijs. Daar is inmiddels ook goedgekeurd in het Vlaams parlement. Omdat die talen erg gezocht zijn op de arbeidsmarkt, wordt de eerdere prijsverhoging teruggedraaid. De verhoging leidde tot felle kritiek en een sterke daling van het aantal inschrijvingen. De prijs per lestijd zakt van €4 naar iets meer dan €2. Extreme hitte eist wereldwijd elk jaar 500.000 levens, dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. In Europa alleen al gaat het om 200.000 doden per jaar. Vooral ouderen, zieken, zwangere vrouwen, kinderen en buitenarbeiders zijn kwetsbaar. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich grote zorgen omdat hittegolven door de klimaatverandering steeds vaker voorkomen. In Griekenland wordt 24 uur lang gestaakt in restaurants en de toeristische sector. In verschillende steden zijn er ook betogingen. De werknemers protesteren tegen de slechte arbeidsvoorwaarden, de te lange werkdagen en de te lage lonen. Hoewel Griekenland recordcijfers qua toeristen optekent, merken de werknemers daar naar eigen zeggen niks van op hun loonbrief. Toeristen zouden wel weinig hinder ondervinden van de acties. Op het WK voetbal in Amerika heeft Bosnië-Herzegovina gewonnen van Qatar met 3-1. In dezelfde groep versloeg Zwitserland-Canada met 2-1. Gastland Qatar is daardoor uitgeschakeld met slechts 1 punt. Zwitserland stoot als groepswinnaar door naar de volgende ronde. Het wordt vandaag alweer warm, de zon schijnt volop en het kwik stijgt naar 37 à 38 graden. Maar morgen vrijdag wordt de heetste dag met lokaal zelfs 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen- en onweersbuien. Zaterdag nog steeds 38 tot 40 graden. Zondag koelt het flink af tot 30 graden.
0: Dit was het Radio Monza Nieuws.

ver van de vijf.

When she speaks, you would think it was singing

5 uur thuis met een kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen. De circusstraat is uitgeblust. Een man die wel een laatste lust. Krak zegt het glas op de ballatum. Ik veeg het op, ik snij mijn hand. Vlug ontsmetten, de muren bewegen. Alcohol, ik kan er niet tegen. In alle hoekjes, aan alle kantjes.

0: 6 uur 's ochtends, ik moet op pad voor een cognac of koffie zwart. Ik rijd door het rood, een agent. Het is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, roept zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesje smoe, vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
1: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, het was zelf een liedje nog op de radio.
1: Ja.

0: van de verkalking.
1: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul. Haar blauwe ogen staan op nul. Maar de zakenvrouw in dat kille blauw

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: is reclame op Radio Monza. Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74 of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
1: Voor elkaar met elkaar op zondag 5 juli. Een feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Joe Vosters, Jeroen NL, Chris Allars, Hans Larsson en feestzanger René. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur op de Esserstraat 1 bus 2 in Rooi. Presentatie Hans en Chris, inkom is gratis.
2: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot?

0: trekker of een graafmachine. Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
1: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
0: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
1: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
2: Dakwerken Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw, zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontmossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijnen Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
0: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
3: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de 5 luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be. Voor een zalige vakantie aan zee.
4: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
1: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laat we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
3: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags. Op het nummer 0477 52 55 89.
4: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza. Het nieuws.
6: Vanaf september dalen de inschrijvingsgelden voor de lessen Frans, Engels en Duits in het volwassenenonderwijs. Daar is inmiddels ook goedgekeurd in het Vlaams parlement. Omdat die talen erg gezocht zijn op de arbeidsmarkt, wordt de eerdere prijsverhoging teruggedraaid. De verhoging leidde tot felle kritiek en een sterke daling van het aantal inschrijvingen. De prijs per lestijd zakt van 4 euro naar iets meer dan 2 euro. Extreme hitte eist wereldwijd elk jaar 500.000 levens, dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. In Europa alleen al gaat het om 200.000 doden per jaar. Vooral ouderen, zieken, zwangere vrouwen, kinderen en buitenarbeiders zijn kwetsbaar. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich grote zorgen omdat hittegolven door de klimaatverandering steeds vaker voorkomen. In Griekenland wordt 24 uur lang gestaakt in restaurants en de toeristische sector. In verschillende steden zijn er ook betogingen. De werknemers protesteren tegen de slechte arbeidsvoorwaarden, de te lange werkdagen en de te lage lonen. Hoewel Griekenland recordcijfers qua toeristen optekent, merken de werknemers daar naar eigen zeggen niks van op hun loonbrief. Toeristen zouden wel weinig hinder ondervinden van de acties. Op het WK voetbal in Amerika heeft Bosnië-Herzegovina gewonnen van Qatar met 3-1. In dezelfde groep versloeg Zwitserland-Canada met 2-1. Gastland Qatar is daardoor uitgeschakeld met slechts 1 punt. Zwitserland stoot als groepswinnaar door naar de volgende ronde. Het wordt vandaag alweer warm, de zon schijnt volop en het kwik stijgt naar 37 à 38 graden. Maar morgen vrijdag wordt de heetste dag met lokaal zelfs 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen- en onweersbuien. Zaterdag nog steeds 38 tot 40 graden. Zondag koelt het flink af tot 30 graden.
5: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Goedemorgen op deze donderdagmorgen. Het is al 11:03, luisteraars, voilà. Het is natuurlijk weer Jan van Bussel met allemaal goede krakers om nooit te vergeten. Nou, luisteraars, voilà. Als u blijft luisteren via Radio Monza 106.5, 105.6, hoort u meer en meer. Luisteraars, voilà. Het is natuurlijk wel een beetje heet op dit moment nog altijd, maar hier in de studio van Radio Monza is nog altijd een beetje fris tot de maat. Luisteraars, voilà. Blijf natuurlijk wel genieten met Jan van Bussel tot 13:00, luisteraars, voilà.

is ook al meer dan 60 jaar geleden met deze vier heren bij elkaar. Luister, Summer in the City. Hij heette in de denkluisteraars. Ja, toch warm tot en met daar. So, Love in Spoonfield, maar Summer in the City.

een beetje live is horen met niemand minder een mama's jasje erbij. Luisteren, moet er natuurlijk wel iets erbij zeggen. Onze boek is dood, dan met ze natuurlijk wel meer en meer. Hallo, stress, voilà.

duurt al nog altijd aan. Goeie krakers vanuit de jaren 50. En dat is natuurlijk, want deze heer is nog altijd zijn naam luisteren. Bill Haley en de Comets luisteren. Rock Around the Clock. Toch aan de kraker van je Waalse. En daarvoor was natuurlijk even van niemand minder dan Laura Lynn en Frans Bauer luisteren. Al duurt de nacht tot morgen vroeg. Ja, dan mogen we natuurlijk wel helemaal blij zijn tot de middag. Luisteraars, voilà.

Ja, ze had het stamte bij luisteraars dan een goede single langs de Nederlandse kant. Luisteraars wel aan. Het zijn natuurlijk wat de dikdakkers, hakken, stakken tot en met. En daarvoor was natuurlijk wel deze van Jan Smit. Boom, boom, malaino. Twee goede singles bij elkaar, luisteraars. Voilà.

het zijn natuurlijk wel twee singers bij elkaar luisteren. Duitsstalig en Vlaamstalig tot erbij. Ja, luisteraars, voilà. Maar de laatste is niemand minder dan Jo van Lee. Mooi is het leven. En daarvoor was natuurlijk Helene Fischer. Is toch kein wonder. En een schöne Duitse slager met Helene Fischer erbij, luisteraars. Voilà.

Grand crocolier relié de luisteraars natuurlijk wel. Dit is Ricky Paris luisteraars. En Medley met de Bobby Center was natuurlijk zijn ding. Luisteraars, voilà. Maar toch een goede single om nooit te vergeten, luisteraars, voilà. Maar de volgende single zijn toch speciaal voor een heer. Komt natuurlijk wel van dame. Maar die zegt altijd tegen iets anders luisteren. Dan weet je natuurlijk wel meer en meer. Ik hou van jou. Klinkt nog altijd even mooi, luisteraars, voilà. Het

Je moet er nog altijd mee hoog met de titel erbij luisteren. Weet je natuurlijk wel meer en meer. Dirk Meeldijk is natuurlijk wel eens een Nederlander. Ik hou van jou. Ja, dan weet je natuurlijk wel meer en meer. Luisteraars, voilà.

Dat is ook al jaren geleden, maar deze Nederlander erbij, 15 jaar zeker, luisteraars, Walter Kroes is nog altijd zijn naam, de hele nacht aan, dat moet je natuurlijk wel weten, meneer luisteraars, de hele nacht aan jou gedacht, was natuurlijk wel zijn bedoeling is. Is hij er zover gekomen? Toch een heel goede vraag, luisteraars, voilà. Maar de volgende single is Schöne Deutsche Schlager, Vincent en Fernando, luisteraars, gewoon maar, geloven aan God, luisteraars, voilà. My

dat er een schöne Duitsers waren, niet anders, want deze twee heren bij elkaar, Vincent en Fernando, luisteraars, geloven aan God, klinkt nog altijd even mooi, luisteraars, voilà. We gaan natuurlijk wel nog twee singles erbij komen, luisteraars, voor de reclame, en de tijd zijn, luisteraars, tot 12 uur, voilà.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Beste luisteraars van Radio Monza. Het programma Voor Elkaar Met Elkaar van aanstaande zondag 28 juni is afgelast wegens de hitte. Denk eraan, zondag 28 juni, geen programma van Voor Elkaar Met Elkaar hier bij Radio Monza wegens de hitte.
2: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
3: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
4: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
5: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
6: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brenjestraat nummer

0: 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehaksteld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro. Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Keunrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be. Segersnacks, Breyersteenweg 252 te Keunrooi, telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs, zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem, bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breyersteenweg 252 te Keunrooi, telefoon 0477 230 195.
1: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
2: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
3: Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Dilse-Stokkum. U erkent carrosseriehersteller voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Dilse-Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kinrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Dilse-Stokkum. Bel 089 85 36 08.
0: Automatische stempels, rubberstempels, relief- en blunddrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Keunrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureauto.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
1: Heeft Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza, het nieuws.
5: Vanaf september dalen de inschrijvingsgelden voor de lessen Frans, Engels en Duits in het volwassenenonderwijs. Daar is inmiddels ook goedgekeurd in het Vlaams parlement. Omdat die talen erg gezocht zijn op de arbeidsmarkt, wordt de eerdere prijsverhoging teruggedraaid. De verhoging leidde tot felle kritiek en een sterke daling van het aantal inschrijvingen. De prijs per lestijd zakt van €4 naar iets meer dan €2. Extreme hitte eist wereldwijd elk jaar 500.000 levens, dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. In Europa alleen al gaat het om 200.000 doden per jaar. Vooral ouderen, zieken, zwangere vrouwen, kinderen en buitenarbeiders zijn kwetsbaar. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich grote zorgen omdat hittegolven door de klimaatverandering steeds vaker voorkomen. In Griekenland wordt 24 uur lang gestaakt in restaurants en de toeristische sector. In verschillende steden zijn er ook betogingen. De werknemers protesteren tegen de slechte arbeidsvoorwaarden, de te lange werkdagen en de te lage lonen. Hoewel Griekenland recordcijfers qua toeristen optekent, merken de werknemers daar naar eigen zeggen niks van op hun loonbrief. Toeristen zouden wel weinig hinder ondervinden van de acties. Op het WK voetbal in Amerika heeft Bosnië-Herzegovina gewonnen van Qatar met 3-1. In dezelfde groep versloeg Zwitserland-Canada met 2-1. Gastland Qatar is daardoor uitgeschakeld met slechts 1 punt. Zwitserland stoot als groepswinnaar door naar de volgende ronde. Het wordt vandaag alweer warm, de zon schijnt volop en het kwik stijgt naar 37 à 38 graden. Maar morgen vrijdag wordt de heetste dag met lokaal zelfs 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen- en onweersbuien. Zaterdag nog steeds 38 tot 40 graden. Zondag koelt het flink af tot 30 graden.
4: Dit was het Radio Monza nieuws.
6: Monza's favoriet.
7: Hallo lieve luistervriendjes van Radio Monza. Ik ben Faisan René en ik ben deze week verkozen tot Monza favoriet met mijn nieuwe single Speelkwartier van een glazen wasser. Haha, heel veel luisterplezier en tot snel.
6: Monza's favoriet.

natuurlijk wel deze nieuwe zinger van Monza's favoriete builers. Zijn namelijk als zijn feestzanger René Luister. Een glazen wasser was natuurlijk wel zijn bedoeling, luisteraars. Voilà. Maar het is eigenlijk toch al 5 minuten na 12 uur. We blijven natuurlijk wel genieten. Met 6 minuten voor 13 uur, luisteraars. Voilà.

weer zo'n goede kraken van je walsen vanuit 1977. Luister, zo lang, toch al 50 jaar geleden. Normaal met oerend hart erbij. Zit er nog altijd bij, luister, voilà.

het zijn natuurlijk wel drie goede zingers bij elkaar. Goede krakers om nooit te vergeten. Luister zo aan. Maar de eerste was natuurlijk wel Lux Tino. Luister, waar moet ik heen zonder jou? Toch een heel goede vraag. De tweede was natuurlijk wel Johnny Hoes. Het was aan de Costa del Sol. En de laatste, John Tara. Iemand heeft je pijn gedaan. Drie goede zingers bij elkaar. Luisteraars, voilà.

Ja, toch twee goede singles bij elkaar en een schöne Duitse slager hebben we natuurlijk wel die Philip Flippers al luisteren. Weinig weer dicht met de dansen was natuurlijk wel iets anders. En de laatste was natuurlijk wel van Jimmyke met de rode rozen. Twee goede singles bij elkaar luisteren. Voilà.

Ja, maar deze Major Dunn die heeft er altijd over gezongen. Luister eens, als ik nou al bij me ben, luister eens, kun je er altijd genieten door met niemand minder dan Janis, met niemand minder dan Major Dunn die luistert. Ja, maar af en toe een probeentje, luister, zit er altijd bij mij. Kan er niks aan doen, luister eens, voilà.

Ja, toch twee goede singles bij elkaar langs de Nederlandse kant, de luisteraars zo aan. Maar de voorste was natuurlijk wel Frank Verkooyen. Ik kom wie wil er met me dansen? Ja, is natuurlijk wel een heel goede vraag, luisteraars zo aan. En de tweede was niemand minder dan deze heren, luisteraars. Henk Bernhard is nog altijd zijn naam. Want als de eenzaamheid is, ja, dan kan het gewoon verder gaan, luisteraars. Net zoals de volgende single is natuurlijk wel een Oostenrijker. Hij is ook altijd een beetje heimat bij je, luisteraars. Voilà.

Toch een Oostenrijker tot en met de luisteraars. Hansie Hinter, zeer rot zijn zijn naam. Een bisschen heimat is natuurlijk wel zijn ding. Luisteraars, voilà.

Corleaan geleden met deze twee Hollanders bij elkaar geluisterd. Gewoon maar helemaal Hollands, dat weet ik altijd bedoeld hebben. Met dat zingen toen wij, ben je het vergeten? Een heel goede vraag, luisteraars. Voilà. We zitten toch bijna aan het einde van dit programma, luisteraars. Voilà.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be, een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
3: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis.
4: Het is een nacht.
3: Meteor.
5: Ja, dit

0: Samson & Marie, Milk Inc. En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
1: Terug in Maasheik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in het Stationsplein 8 in Maasheik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en de heerlijke suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood, ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor speciale gelegenheden. En ontdek onze knapkoek in prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Op woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. En zondag van 8 tot 12. Donderdag is onze sluitingsdag. Welkom bij de Korenaar, Stationsplein 8 in Maasheik.
2: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
3: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi Maasijk? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
4: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
5: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
6: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerlooseweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerlooseweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
7: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die Watse klatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts 12 euro per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom.
8: Decoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04.
9: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
10: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maasijk op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
11: Radio Monza, het nieuws.
12: De Odyssey Hogeschool schrapt als eerste in Vlaanderen de traditionele bachelorproef. Volgens de hogeschool mist het klassieke eindwerk zijn doel. In de plaats daarvan moeten studenten voortaan een praktisch eindwerk maken op hun stageplek. Ook andere Vlaamse hogescholen kijken momenteel of ze de bachelorproef op een andere manier kunnen invullen. Het is bovendien veel te moeilijk om te kijken wie wat heeft gemaakt en welk stukje bijvoorbeeld AI is. Bijna niet te checken. Mannelijke jobstudenten verdienen gemiddeld 40 cent per uur meer dan hun vrouwelijke collega's, blijkt uit cijfers van HR-bedrijf Securex. De loonkloof ontstaat niet zozeer uit discriminatie, maar door jobkeuze. In de horeca werken mannen bijvoorbeeld vaker beter als betaalde kok. En dat betaalt dus inderdaad meer, terwijl vrouwen vaker aan de slag gaan als afwasser of kelner. Ja, het is dus niet dat die vrouwen minder goed werken, nee, ze zitten gewoon in een andere categorie. Er loopt een onderzoek naar het inzetten van jobstudenten bij de politiezone Rivierenland in de regio Mechelen en Willebroek. Volgens de krant De Morgen zouden jobstudenten daar PV's hebben opgesteld voor onder meer fout parkeren. Ook zouden ze gegevens hebben opgezocht in geheime politiedatabanken. Dat mag niet, want jobstudenten mogen bij de politie normaal gezien alleen administratief papierwerk doen. Bij twee zware aardbevingen in het noorden van Venezuela zijn al 32 doden en meer dan 700 gewonden gevallen. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort en de president heeft een noodtoestand afgekondigd. De vrees is dat het dodental nog kan oplopen. Buitenlandse Zaken meldt dat er voorlopig geen weet is van Belgische slachtoffers, al bevinden 170 Belgen zich wel in de gevarenzone. In Brussel is vanochtend de allereerste Belgische winkel van de populaire beautyketen Sephora geopend. Meer dan 100 fans stonden uren voor de opening al aan te schuiven. De keten is wereldwijd enorm populair bij jongeren, omdat ze exclusieve make-upmerken verkoopt van beroemdheden zoals Selena Gomez en Lady Gaga. De weersverwachting vanmiddag en vanavond zonnig. Extreem heet 37 tot 38 graden. Morgen stijgt het kwik tot 40 graden. Na de middag een lokale onweersbui, mogelijk. Tijdens het weekend houdt de hitte aan. Temperaturen 38 graden op zaterdag. En ja, de temperatuur zakt naar 30 graden op zondag. Telkens met kans op onweer. Vanaf maandag wordt het wat draaglijker. En daar zullen heel wat mensen niet rouwig om zijn, vrezen we. De temperaturen zitten maandag rond 4 à 25 graden overdag.
11: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Ja, een goedemiddag luisteraars. U luistert nog steeds naar Radio Monza in de locatie Kinrooi. En niet op die 106.5 of op 105.6. Ik wens u veel luisterplezier en dit tot aan de klok van 16 uur naar het programma Op de Koffie bij Ellie. En dit programma wordt verzorgd door gastvrouw Ellie. En voor een plaatje aan te vragen, enkel en alleen voor een verjaardag of een felicitatie, kan u altijd terecht hier bij Radio Monza en dit op het volgende telefoonnummer 089 70 21 79. En voor onze Nederlandse en Duitse vrienden is dat 0032 89 70 21 79.

Ja, we gaan vandaag zo dadelijk van starten met een hele mooie plaat van André Brasseur. Maar toch zou ik eerst mijn collega Jan van Bussel willen bedanken voor de mooie muziek. En hij is alweer aanstaande zaterdag. We gaan luisteren naar André Brasseur.

Ja, terug in de tijd. Een heel oud nummertje van Heino met La Montanara. Voor de mensen die iets later hebben ingeschakeld, u luistert nog steeds naar Radio Monza in de locatie Kinderooi. En dit op die 106.5 op 105.6. Het perma op de koffie bij Ellie en dit nog tot de klok van 16 uur, oftewel 4 uur. Nog even meegeven dat aanstaande zondag het de namiddag voor elkaar en met elkaar niet door zal gaan wegens de hitte. Tot daar deze mededeling en wij gaan verder luisteren naar Jan en zijn Harris en zij gaan zingen Woorden kwetsen, gedachten niet.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek chocolatier Valentino in Mazeik, Stationstraat 38, tegenover het politiekantoor. Geniet van ons assortiment, parlines, koekjes, snoepgoed en nog veel meer. Het einde van het schooljaar is in zicht en vergeet je juf en je meester niet. Wij maken mooie geschenkmanden, alles naar jouw wens. Ook kan je terecht voor suikervrije chocolade. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Gesloten op zondag, maandag en dinsdag. En onze pralineautomaat is 24 uur of 24 beschikbaar. Valentino Chocolatier, Stationstraat 38B in Mazeik.
1: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
2: Gebroedersvers van Doe-het-zelf Schrijnwerkerij. Weg naar Zwalberg 210 op Gelabeek. Gebroedersvers staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroedersvers staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroedersvers de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwalberg 210 3660 op Klabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
3: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
4: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13:00 uur. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13:00.

0: visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Tennissalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen bel naar 0475 48 36 07 of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
1: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen, zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
2: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombolakaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Bustweteke in Rooi.
3: Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles, van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
2: Voor elkaar met elkaar op zondag 5 juli. Een feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Joe Vosters, Jeroen NL, Chris Allars, Hans Larsson en feestzanger René. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur op de Esserstraat 1 Bustweteke in Rooi. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis. Beste luisteraars van Radio Monza. Het programma Voor elkaar met elkaar van aanstaande zondag 28 juni is afgelast wegens de hitte. Denk eraan, zondag 28 juni, geen programma van Voor elkaar met elkaar hier bij Radio Monza wegens de hitte.
4: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Maaseik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
5: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza, het nieuws.
7: De dodentol na de verwoestende dubbele aardbeving in Venezuela loopt in snel tempo op. Er zijn al minstens 164 lichamen geborgen en bijna 1000 mensen raakten gewond. In de hoofdstad Caracas zijn tientallen gebouwen volledig ingestort en de reddingsdiensten zoeken koortsachtig naar overlevenden onder het puin. De bevingen hadden een kracht van meer dan 7 op de schaal van Richter. Het zijn de zwaarste bevingen in het Zuid-Amerikaanse land in meer dan 120 jaar. Als eerste hogeschool in Vlaanderen schrapt de Odyssee Hogeschool de traditionele bachelorproef. Volgens de instelling mist het theoretische eindwerk zijn doel. In de plaats daarvan moeten studenten voortaan een praktisch eindproject uitwerken, rechtstreeks op de stageplek. Ook andere hogescholen onderzoeken nu of ze de proef gaan aanpassen. Het is blijkbaar ook niet meer na te gaan welke stukjes door AI zijn geschreven en welke stukken de leerlingen zelf hebben geschreven. Meer dan de helft van de Vlaamse jongeren ervaart dagelijks stress over geldzaken. Ze zijn bang om door foute keuzes zonder geld te vallen, waarbij alleenstaande en vrouwen het hoogst scoren, blijkt uit een enquête van mijnvergelijker.be. Mannen melden 5 keer vaker gevallen van sextortion dan vrouwen, zo meldt het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Vorig jaar stapten meer dan 120 mannelijke slachtoffers naar het instituut nadat ze werden afgeperst met de dreiging om naaktfoto's te verspreiden. Er wordt gevreesd dat het werkelijke aantal slachtoffers door schaamte nog vele malen hoger ligt. De Amerikaanse president Trump heeft het congres om een gigantisch extra budget gevraagd. Hij wil 60 miljard euro voor de oorlog in het Midden-Oosten, hoofdzakelijk om de munitievoorraden aan te vullen. Daarnaast eist Trump nog eens 12 miljard euro om de Amerikaanse boeren financieel te steunen en de ebola-uitbraak in Centraal-Afrika te bestrijden. Op het wereldkampioenschap voetbal heeft de Braziliaanse sterspeler Neymar na bijna 3 jaar blessureleed zijn comeback gemaakt. De aanvaller mocht een kwartier meespelen in de met 3-0 gewonnen groepsmatch tegen Schotland, wat na het laatste fluitsignaal zorgde voor tranen van opluchting. Brazilië stoot als groepswinnaar door naar de volgende ronde. Middag en vanavond zonnig en extreem heet met maxima tot 37 graden. Morgen doen we er nog wat bovenop en klinkt het kwik tot 40 graden. Met na de middag kans op felle onweders. Zaterdag zonnig, maar later opnieuw onweer, 38 graden. Zondag gelijkaardig weer en het koelt dan flink af naar 30 graden.
3: Dit was het Radio Monza Nieuws.
8: Ja, dit was de nodige reclame en het nieuws van de klok van 14 uur. Voor de mensen die iets later hebben ingeschakeld, u luistert nog steeds naar Radio Monza in de locatie Kinderhooi. En dit op die 106.5 of op 105.6. Het programma Op de Koffie bij Ellie. Dit nog tot de klok van 16 uur, oftewel 4 uur. Ook mijn gast hier in de studio van harte welkom. Wij gaan verder met muziek en we gaan luisteren naar de volgende plaat van Wesley Klein. En hij gaat zingen Adios, My Love.

0: Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
1: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
2: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de vijf luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het Grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be. Voor een zalige vakantie aan zee.
1: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt. Dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
3: De winnende nummers van een tombola van 21 juni 2026 tijdens de Fusiegut Monza. De winnende nummers zijn 697, 698, 700, 790, 791, 792, 793, 888, 889. Prijzen zijn af te halen bij Radio Monza, gelegen op de Essenstraat 1 bus 2 te Keernhoven. Iedereen van harte bedankt voor uw steun.
2: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazijk? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

0: professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
1: Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van bij Press & Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press & Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley & Burwood en History at Home. Press & Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be. 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
2: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels, laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007 of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
3: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
4: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
5: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza, het nieuws.
7: In de provincie Limburg is er overleg over de hitte. Het KMI kondigt daar voor morgen code rood af, omdat het 40 graden kan worden. Gouverneur Landmeters wil klaar zijn voor als het erg zou worden. Landmeters vraagt ook aan organisatoren van evenementen om maatregelen te nemen. Doen ze dat niet of niet genoeg, dan kan de provincie het evenement verbieden. In Frankrijk is opnieuw een kind overleden in een snikhete auto. Het gebeurde in de buurt van Parijs. Een jongetje van 3 was mogelijk ongemerkt in de auto gekropen en daar vastgeraakt. Hij was al overleden toen ze hem vonden. Franse parket onderzoekt het incident. Maandag stierven in het zuiden van Frankrijk ook al 2 kids door de hitte in een auto. Ze waren 2 en 4. De dodentol na de dubbele aardbeving in Venezuela loopt snel op. Er zijn al minstens 164 lichamen geborgen. Bijna 1000 raakten gewond. In de hoofdstad van Caracas zijn tientallen huizen en gebouwen ingestort. De reddingsacties zijn volop aan de gang. De bevingen hadden een kracht van meer dan 7. Het zijn de zwaarste in meer dan 120 jaar in het land. Vanmiddag en vanavond zonnig en heet tot 38 graden. Morgen plaatselijk 40 graden. Na de middag kan er een onweersbui vallen. Maar dat gaat niet meteen voor verkoeling zorgen. Want ook zaterdag nog 38 graden overdag.
6: Dit was het Radio Monza Nieuws.
8: Ja, dit was de nodige reclame. En het nieuws van de klok van 15 uur. U luistert nog steeds naar Radio Monza in de locatie Kinhooi en dit op die 106.5 of op 105.6. Het programma Op de Koffie bij Ellie en dit nog tot de klok van 16 uur, oftewel 4 uur. We gaan ons laatste uurtje in en nog even meegeven dat aanstaande zondag het namiddag voor elkaar en met elkaar niet door zal gaan hier aan de studios van Radio Monza wegens de hitte. De volgende afspraak was dan 5 juli. Tot daar deze mededeling. We gaan verder met muziek en we gaan luisteren naar een hele mooie instrumentale van Andy Tielmans. En deze is ook heel speciaal voor de mensen die gebeld hebben.

Ja, we hoorden een hele mooie plaat gezongen door vader Abraham. Ga nooit meer van huis. U luistert nog steeds naar Radio Monza en dit op die 106.5 of op 105.6. We gaan nog even verder en we gaan luisteren naar de volgende plaat van Lindsay. En zij gaat zingen Op scherven van mijn hart.

Ja, dit was het weer. Mijn programma op de Koffie bij Ellie heeft u kunnen beluisteren tussen de klok van 13 tot en met 16 uur. Ik ben er weer volgende week, donderdag. Voor de mensen die gebeld hebben, allemaal bedankt. Maar zet uw radio niet af, na mij komt onze gastvrouw Mia Mara. Zij zal u mooie muziek brengen tot aan de klok van 18 uur. Wat mij betreft tot de volgende week. Maak er een fijne dag van. Hou jullie gezond, zorg goed voor elkaar. De groetjes, bye.

0: donderdag is onze sluitingsdag. Welkom bij de Korenaar, Stationsplein 8 in Maaseik.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
0: Ze zijn er weer. De heerlijke afvalgerechte zomeraanbod van Traiteur Dien Shakiake. Heerlijke sperrips, tal van aspergegerechten. Zomerse maaltijdsalades, paella, heerlijke desserts. En steeds een ruim aanbod van 80-tal bereide gerechten in onze winkel. Iedere dag open. Onze website www.traiteurdienshakiake.be. Of Rijksweg 770 in Dilse. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82. Dat is www.traiteurdienshakiake.be.
3: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen, correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
2: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi. Op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
4: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
5: Beste luisteraars van Radio Monza. Het programma Voor Elkaar Met Elkaar van aanstaande zondag 28 juni is afgelast wegens de hitte. Denk eraan, zondag 28 juni, geen programma van Voor Elkaar Met Elkaar hier bij Radio Monza wegens de hitte.
4: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers. Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine. Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan

0: ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
1: Laatste maand. Grote leegverkoop wegens stopzetting bij Schoenmode het Schoentje aan de Voorsoverweg 14 te Voorsover in Roeteren. Dolle dagen van 2 juni tot 27 juli. En alles moet weg aan ongeziene prijzen. Omdat het Schoentje 43 jaar heeft bestaan, gaan alle dames en heren schoenen aan €43 weg. Want, op is op, u kunt ons ook volgen op Facebook. Kleine lederwaren waaronder handtassen, portefeuilles, portemonnees, orthopedische steunzolen enzovoort aan grote kortingen. Dus van 2 juni tot 27 juni, grote uitverkoop van de laatste stok bij Schoenmode het Schoentje. Zondag 21 juni extra open. De winkel zal dan doorlopend open zijn van 10 tot 17 uur. En andere dagen zijn we open op de normale openingsuren. Maar Rijke en Johan bedanken al hun klanten voor het vertrouwen in het schoentje van de afgelopen 43 jaar. Want u weet, wie het schoentje past, past bij het schoentje.
2: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
3: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza, het nieuws.
5: De aanhoudende hittegolf blijft records breken. In Ukkel is daar straks een temperatuur van 34,2 graden gemeten. Daarmee sneuvelt het dagrecord uit 1976. Gisteren werd er ook al een record gebroken en de weerdiensten verwachten dat dat morgen opnieuw zal gebeuren. Het KMI schaalt de hittewaarschuwing voor de provincie Limburg morgen op naar code rood. Het kwik kan daarop lopen tot 40 graden. Gouverneur Jos Lonmeters heeft spoedoverleg samengeroepen om alle nooddiensten klaar te stomen voor eventuele incidenten. Lonmeters waarschuwt organisatoren van evenementen dat ze verplicht om hittemaatregelen moeten nemen, anders kunnen evenementen worden verboden. Problemen ook in het AZ Sint-Lucas in Gent en het UZ aan Edegem. Daar zijn alle niet-dringende operaties voor de rest van de dag geannuleerd. De ziekenhuizen kunnen hun elektronische patiëntendossiers niet meer raadplegen. De centrale computerservice, waar alle medische gegevens op staan, zijn door de extreme hitte volledig oververhit. De provincie Oost-Vlaanderen verlaagt de vraagprijs van het voormalig provinciehuis in Gent naar 13,5 miljoen euro en dat is 4 miljoen euro minder dan de oorspronkelijke prijs tijdens de eerste verkoopronde in 2023, toen er geen enkel bod kwam. Ondanks de huidige hotelstop in Gent mag het historische gebouw nu wel gedeeltelijk als hotel worden ingericht. Het herstellen van de vernielde torenklokken in Aalter gaat €25.000 kosten. Vandaan rukte vorige week de wijzers van de klokken. Het gemeentebestuur is geschokt en spreekt van een daad die veel verder gaat dan kattenkwaad. Men houdt er een serieus onveiligheidsgevoel aan over. Zonnig en extreem heet, tot 38 graden. Morgen met 40 graden nog warmer. Na de middag kans op lokaal onweer. Zaterdag start met zon, later onweer 38 graden. Zondag gelijkaardig weer, maar de temperatuur zakt dan naar 30 graden.
4: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Goedemiddag, beste mensen, en welkom. Het is 16 uur voorbij, tijd om samen de klok terug te draaien. Maak het gezellig en zet de radio maar wat luider en geniet van de mooiste muziek uit de jaren 50, 60 en 70. Van onvergetelijke klassiekers tot echte gouden hits. Dit is de jaren 50, 60 en 70. Heel veel luisterplezier met Mia Mara. Vandaag veel zomerse muziek in je radio. Met dit warme weer doen we het rustiger aan en relaxed. Met deze uit 1970 met Simon & Garfunkel met Alconder Passa.

Zo mensen, dit was Kieter Davids met End of the World uit 1963. Wij gaan met een melodietje van Zon en Zeilen op de Middellandse Zee met Mieke Telkamp uit 62 is dit Nooit op Zondag.

Zo, we gingen de Duitse tour op. Met de Flippers, die grote zonne van Barbados. Ik denk dat ik heel veel mensen er blij mee gemaakt heb. We gaan verder naar 1962, een tijdloos toch. Met Alke Grundel, Brandend Zand.

Zo, Tom Jones uit 1967, I'll Never Fall In Love Again. Hij heeft ondertussen al 80 jaar op de teller, dus heb ik deze week gehoord op de radio, dus hij is er al zover. Maar hij zingt nog altijd even mooi. Ik heb een instrumentale klaarstaan met Mitch Miller en His Orchestra, The River Kwai Mots.

Wel, wie kende die nog? Dat was Ria Valk, als ik de golven aan het strand zie. En dat ook eentje uit de jaren 60. En deze heb ik ook voor jullie de Duitse tour op met Mireille Mathieu, Acropolis, adieu.

Zo mensen, mijn eerste uurtje zit er al op voor vandaag. Met deze van Bert Kempfert, IJsland in de zon, ben ik na de reclame en het nieuws weer helemaal voor jullie. Tot zo!

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1 bus 2 te Keunrooi bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die Watse klatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts 12 euro per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom. Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Keunrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Keunrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkeunrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Keunrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Keunrooi, Natterveld 25 36 40 Keunrooi. Telefoon 0032 475 21 69 54.
0: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone.

0: www.outlet.nl.
1: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de vijf luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het groot strand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be voor een zalige vakantie aan zee.
2: Van der Veke, Rijksweg 946 in Ede-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveke.be 089 85 36 08 of www.garagevanderveke.be.
3: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Het is een nacht. Meteor.
4: Ja, dit is wat mijn mama zei.
3: Samson en Marie. Milk Inc. I will walk on water. En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
1: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren. Voor klein en groot. Voor jong en oud. In alle stijlen en trends. Naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier. Waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos. Weertersteenweg 276 te Mol. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
5: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Essestad 1, Busstraat in Rooi.
6: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
5: Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195.
2: Heb je een nieuw gezon nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsum. Voor het aanleg van een nieuwe gezon, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivellen.

0: liggen. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Hele-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
1: Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
3: Radio Monza, het nieuws.
4: De aanhoudende hittegolf blijft records breken. In Ukkel is daar straks een temperatuur van 34,2 graden gemeten. Daarmee sneuvelt het dagrecord uit 1976. Gisteren werd er ook al een record gebroken en de weerdiensten verwachten dat dat morgen opnieuw zal gebeuren. Het KMI schaalt de hittewaarschuwing voor de provincie Limburg morgen op naar code rood. Het kwik kan daar oplopen tot 40 graden. Gouverneur Jos Lonmeters heeft spoedoverleg samengeroepen om alle nooddiensten klaar te stomen voor eventuele incidenten. Lonmeters waarschuwt organisatoren van evenementen dat ze verplicht om hittemaatregelen moeten nemen, anders kunnen evenementen worden verboden. Problemen ook in het AZ Sint-Lucas in Gent en het UZA in Edegem. Daar zijn alle niet-dringende operaties voor de rest van de dag geannuleerd. De ziekenhuizen kunnen hun elektronische patiëntendossiers niet meer raadplegen. De centrale computerservice, waar alle medische gegevens op staan, zijn door de extreme hitte volledig oververhit. De provincie Oost-Vlaanderen verlaagt de vraagprijs van het voormalig provinciehuis in Gent naar 13,5 miljoen euro en dat is 4 miljoen euro minder dan de oorspronkelijke prijs tijdens de eerste verkoopronde in 2023, toen er geen enkel bod kwam. Ondanks de huidige hotelstop in Gent mag het historische gebouw nu wel gedeeltelijk als hotel worden ingericht. Het herstellen van de vernielde torenklokken in Aalter gaat 25.000 euro kosten. Vandaar rukte vorige week de wijzers van de klokken. Het gemeentebestuur is geschokt en spreekt van een daad die veel verder gaat dan kattenkwaad. Men houdt er een serieus onveiligheidsgevoel aan over. Zonnig en extreem heet, tot 38 graden. Morgen met 40 graden nog warmer. Na de middag kans op lokaal onweer. Zaterdag start met zon, later onweer 38 graden. Zondag gelijkaardig weer, maar de temperatuur zakt dan naar 30 graden.
3: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Met Julia Eugesias uit 1978 met Keremee ben ik begonnen met het tweede uurtje van de zendtijd Oude Hits en Verborgen Pareltjes. Maar ook een beetje hits van nu. Het voornaamste genieten is het van de muziek met Myanmar. Mijn favoriete band uit Stamprooi, de Classics. En deze is ook heel zonnig. Yellow Sun of Ecuador.

Zo, dat waren de classics uit 1974. We blijven nog in de jaren 70. En dit is eentje van John Denver. Sunshine on my shoulder. Of de zon op onze schouders.

Zo, dat was Black met Wonderful Life. We blijven nog in de jaren 70. En dat is ook een echte klassieker. Mercury Jerry met Summertime.

Zo, dat waren de Kinks met Waterloo Sunset uit 1967. De volgende die eraan komt is altijd een topper. Elk jaar komt hij terug en blijft altijd mooi met Willy Sommers, Laat de zon in je hart.

Dat was Bart Kael met Duizend Terrassen in Rome. We gaan weer de Duitse tour op en ik heb deze klaarstaan van Lien Andersson met Roos Garden.

Zo, mensen, ik ben weer toe aan mijn derde, aan mijn drie favorieten van de week. En die heb ik klaarstaan van Corrie Konings, Saskia en Serge en de zangeres zonder naam. Geniet ervan.

Zo mensen, daarmee zit mijn muzikale tijdreis er weer op voor vandaag. Hopelijk heb je genoten van deze trip door de jaren 50, 60 en 70. Als ik zelf, ik was en ik ben Miyamara. En zie een hoor jaar jullie graag terug bij de volgende show. Vol soul, rock'n'roll en de gouden jaren. Tot binnenkort.

uit naar de dag, waarop wij weer al onze zorgen gaan delen met een lied en een lach. Ik vond wel geen antwoord op vragen, maar genoot van u om me heen. Het was een van die mooiere dagen.

0: morgen en ik vergat de tijd en vond het hier heerlijk met jou. Ik vond het.
1: Dit is reclame op Radio Monza.
2: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be, een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
3: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 in Rooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
4: Zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
5: VDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. VDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48. Of kijk op vdselectronics.be.
6: Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10. Jeroen Molen, Schurrenstraat nummer 9 in Mollebeersel. In de winkel van Ludo en Linda Molen. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Molen, Schurrenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
7: Beste luisteraars van Radio Monza. Het programma Voor Elkaar Met Elkaar van aanstaande zondag 28 juni is afgelast wegens de hitte. Denk eraan, zondag 28 juni

0: programma van Voor Elkaar Met Elkaar hier bij Radio Monza wegens de hitte.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
2: Radio Monza, het nieuws.
3: De hinder bij de twee ziekenhuizen in Gent en Antwerpen blijft duren. In Sint-Lucas in Gent en het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen kunnen artsen niet meer aan de patiëntendossiers door een pannen bij een computerserver in Parijs. Door de extreme hitte. De impact is groot. De ziekenhuizen hopen morgen opnieuw volledig operationeel te zijn, maar zeker is dat niet. De drie mannen die een celgenoot dagenlang folterden in de gevangenis van Antwerpen krijgen dan toch een lagere straf. Dat heeft het Antwerpse Hof van Beroep beslist. Twee van hen kregen oorspronkelijk een celstraf van 20 jaar, dat wordt nu 18. Een derde man ziet zijn celstraf halveren, van 15 naar 7. De feiten dateren van vorig jaar. Het slachtoffer werd zwaar vernederd, kreeg onder meer kokend water over zich en werd ook verkracht. Dag 1 van Pennenzakkerrok zit erop en het was er een onder een lode zonnetje. Heel wat scholen hebben daarom hun uitstap gecanceld. Voor degenen die er wel waren, waren er extra maatregelen voorzien. Ook morgen op de tweede dag van het festival gelden die extra hittemaatregelen. Op dit moment zit Buitenlandse Zaken samen om te kijken of we hulp sturen naar Venezuela na de aardbevingen daar. Daarbij kwamen al 164 mensen om het leven, volgens de laatste officiële update. Duitsland stuurt 4 militaire vliegtuigen, Frankrijk stuurt 85 hulpverleners en Spanje 54 soldaten. Het is afwachten wat ons land beslist. Ex-STVV-trainer Wouter Franke gaat aan de slag bij Heart of Midlothian in Schotland. Dat maakt de club zelf bekend. Franke tekent een contract voor 2 seizoenen en wordt voor het eerst trainer van een buitenlandse ploeg. Hij vertrok zelf na een topseizoen bij STVV. Franke bracht de ploeg naar een derde plaats in play-off 2 in Europees voetbal. Hij is 47. En dan de weersverwachting. Het is vanavond nog zonnig en heet bij temperaturen tot 37 graden. Morgen warmer, 40 graden. Na de middag kans op onweer. Zaterdag eerst zon, later mogelijk onweer. 38 graden. Zondag hetzelfde weer. De temperatuur zakt in de namiddag terug naar 30 graden.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws. Monza's favoriet.
4: Hallo lieve luistervriendjes van Radio Monza. Ik ben Faisal René en ik ben deze week verkozen tot Monza favoriet met mijn nieuwe single Speelkwartier van een glazen wasser. Haha, heel veel luisterplezier en tot snel.
2: Monza's favoriet.

0: Radio Monza Informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Het Boyer Bulke, wandeling op 25 en 26 juli. Afstanden 6,5, 14 en 21 kilometer. Vertrekken tussen 7:30 en 15 uur. Kinderwandeling met opdrachten tussen 1,5 en 6,5 kilometer. Prijs deelname, inclusief één consumptie, voorverkoop €5 en de dag zelf €7. Onder de 7 jaar gratis. Start en aankomst, Boyerweg nummer 29, de Dilse Stokkum. Telefoneer kan ook op het nummer 0032-494-27-1647. Iedereen van harte welkom. Vroegshoppen op zondag 16 augustus voor het hele gezin, van 12 tot 18 uur. Bloskapel Osgenuegen plus volle prullen. Springkasteel voor de kids. Gratis entree. Op de Hagenbroekerweg in Wessem. Riverbeats, Festival Wessem. Zondag 16 augustus, vroegshoppen op de Hagenbroekerweg in Wessem. Gratis entree.
2: Met Allerheilige weurt Biersel terug even het kinder van vreugder. Ontdek tijdens beeldig kindergooi prachtige schilderijen, pentekeningen en gravures vol nostalgie en verhalen van toen. Wandel van Oudslichtenhof naar de Zorgvlietmolen. Bewoner, kunst, preuf, lekker boerenvlaai, uit de houtgestookte lijmoven en maak er een fijne familiedag van met de kinder. Beeldig kindergooi op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november van 10:00 ochtends tot 18:00 in de namiddag in Hartje Molen Beersel. Gratis inkom en een warme reis naar het verleden. Het vee de boerderijen.
1: Rommelmarkt. Snuister, vind en geniet. Op 16 augustus van 8 tot 16:00 op de terreinen van HV Eureka, Wijshagerstraat nummer 2 te Bree. Inlichtingen op het gsm-nummer 0032-486-70-8655. vzw.be.happy@gmail.com. Animatie voor jong en oud. Inkom is gratis. Standgeld is €1 per meter. Iedereen van harte welkom. Beste paardenliefhebbers en sportlievelingen. Op 18 en 19 juli vindt het LRV Ruitertoernooi op de terreinen van Dongskamp in Kinrooi plaats. Zaterdag 18 juli staan de ponies centraal met zowel spring- als dressuurwedstrijden. In de namiddag kunnen de jongste ruitertjes deelnemen aan de balkjes draven. Inschrijven kan ter plaatse €5 per parcours. Op zondag 19 juli zijn de paarden aan de beurt, eveneens met spring- en dressuurwedstrijden vol sport en spektakel. Dit toernooi wordt georganiseerd in samenwerking met LRV Sint-Pieter Eelen, LRV Vasten Zadel Lindbeer en een vereniging die zich inzet voor personen met een beperking, onze Glimburgse ruiters. Iedereen van harte welkom om te komen kijken, supporteren en genieten. Tot dan in kinderrooi op de terreinen van het Dongskamp op de Nagelstraat te Ophoven. Bedevaart Banneu op woensdag 1 juli. Diverse opstapplaatsen in ons dekenaat. Bij minder dan 5 deelnemers per opstapplaats zoeken we samen naar een andere opstapplaats waar je kunt aansluiten. Het programma om 10:15 gebedsweg, om 11:00 eucharistieviering, om 12:15 middagmaal picknick, om 13:30 kruisweg, om 15:00 ziekenzegening en om 17:10 vertrek. Inschrijven bij Mathieu Achten op mathieu.achten1@telenet.be of telefoneren naar 089-56-39-62. Doorgeven van gegevens voor verzekering van iedere deelnemer. Dus dat is het naam, adres, telefoonnummer en of mailadres, geboortedatum. Prijs voor volwassenen €25, jongeren tot en met 15 jaar €15. Inschrijven ten laatste op zondag 21 juni. Bedevaart Banneu, woensdag 1 juli. In de Zipsederie, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor live concerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen en uitstappen. Enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart en loopt als een trein. Neem dus snel eens een kijkje op www.zeepzederie.be voor het volledige aanbod. En ontdek naast het nieuwsconcert van Jane Barefoots en Lou Roman Band, Comilfo, Axel Peleman en Sonny van de Putten, Weerman Bram Verbrugge en Katrien Moerkerke, nog meer interessante voorstellingen. Hulp nodig bij opruimen, verhuizen of na een sterfgeval? Ben je je huis aan het opruimen en wil je bepaalde spullen een tweede leven geven? Ga je verhuizen en weet je niet wat te doen met spullen die je niet meer gebruikt? Heb je hulp nodig bij het leegmaken van een woning? Of zoek je ondersteuning na een sterfgeval bij het leegmaken van het huis? Slechts één adres, Fanfare de Vrijheidszone. help je graag met zorg en respect. Voor meer informatie bij Leo Soons op het nummer 0477-43-55-77 of bij Leo Henkens op het nummer 0475-50-16-77. Eén adres voor al je opruim- en leegmaakwerken.
0: Dit is Radio Monza Informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza Informatief, het programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Radio Monza informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Het 10e Countryball op zaterdag 4 juli. De deuren openen om 17:30 uur. Muziek start om 18 uur. Voorverkoop €6, kassa €8. Optredens van Mr. P en Country Duo Highway. In het Heem, Kloosterstraat nummer 5, de 3670 Oudsbergen-Meeuwen. Bestellen koop tijdig je kaarten via 0498-80-62-86 of op tyrcd05@gmail.com. Het rekeningnummer BE94-9795-2923-2914. Iedereen van harte welkom. Zomerfeest, Fatima Park in Weert. 14, 15 en 16 augustus. Vrijdag 14 augustus open vanaf 19 uur. Optreden van Fever of Life. Zaterdag 15 augustus open om 14 uur. De Rolling Stones, R.E.M., Tina Turner, de Bee Gees, Guns N' Roses. Op zondag 16 augustus open vanaf 14 uur. The Cult, The Cure, Tom Petty, Oasis en Status Quo. Tickets voor vrijdag zijn €10, inclusief 2 consumpties, voorverkoop en dagkassa. De tickets zaterdag en zondag, €17,50 voorverkoop, €25 aan dagkassa. Voorverkoop bij de Gildeslagerij Hermans en bij Richard's Bar. Wij nodigen u uit voor een feestelijke Eucharistieviering ter gelegenheid van het 30-jarig priesterjubileum van eerwaardeheer pastoor Luc van Herk. Dit bijzondere moment willen we samen dankbaar vieren. De Eucharistie vindt plaats op 28 juni om 10:30 in de parochie Sint Jozef Keenrooy in de Zondagskerk in Molenbeersel. Na de viering is er in de kerk gelegenheid om tijd te maken voor felicitaties, om elkaar te ontmoeten en na te praten met een glaasje, een kopje koffie en iets lekkers. Uw aanwezigheid maakt dit feest compleet. Van harte welkom, het parochieteam Sint Jozef. Visclub De Zwaan nodigt u uit voor een muzikale avond met All Chock Up op zaterdag 8 augustus. De aanvang is om 20 uur op de Schaanstraat, de 3660 Oudsbergen op Glabeek. Voorverkoop €6, kassa €8. Kaarten verkrijgbaar bij bestuursleden Visclub De Zwaan of Café De Zwaan in op Glabeek. Iedereen van harte welkom op zaterdag 8 augustus vanaf 20 uur. De gezinsbouw Keenrooy richt een busreis uit naar Blankenbergen op woensdag 1 juli. Wij vertrekken op het dorpsplein in Keenrooy om 7 uur en vanuit Blankenbergen om 20 uur. Heb je zin om een dagje zonder zorgen naar zee te gaan, luieren op het strand of kuieren op de dijk, de hele dag genieten van de zee, niet zelf moeten rijden of zoeken naar parkeermogelijkheden? Inschrijven kan je per mail op keenrooigezinsbond@gmail.com of via telefoon naar het nummer 089 70 27 15. Voor deze zorgeloze reis betaalt u de leden minder dan 18 jaar €10 plus 18 jaar €15. Voor niet-leden is het min 18 jaar €15 en plus 18 jaar €25. De Koninklijke Fanfare de Vrijheidszone Keenrooy, Vlooienmarkt, op 12 juli 2026. Locatie De Bunker, Nedersveld nummer 4 te Keenrooy. Bezichtigen buiten vanaf 6 uur, binnen vanaf 9 uur. Verkoop buiten vanaf 6 uur, per opbod vanaf 13:30. Iedereen van harte welkom. Grote garageverkoop op 27 en 28 juni op het Hoogveld in Bree. Hermanstraat, Hoogveldlaan, Stijvenstraat, Schutterijstraat, Zwennestraat, Driehoevenstraat, Korenbloemstraat en Goudbloemstraat. Iedereen welkom op de grote garageverkoop op 27 en 28 juni. Legend & Rock Tribute Festival Open Air op vrijdag 14 augustus. Open om 16 uur, aanvang is om 16:30. AC/DC, Guns N' Roses, Queen, U2, Fleetwood Mac en de Rolling Stones. Dat gaat allemaal door in Wessem. Festivalterrein Hagenbroekerweg nummer 2. Tickets lord.eu. Vrijdag 14 augustus, Legend & Rock Tribute Festival in Wessem op het festivalterrein Hagenbroekerweg nummer 2.
0: Dit is Radio Monza Informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Keenrooy en voor Mazeik 105.6. Radio Monza Informatief, een programma voor de verenigingen uit uw regio.
2: Ik heb veel haast, het is te druk voor me. Maak die overuren, ik vind het kut worden. Ik heb veel haast, het geeft me stress.

haar leren kennen, ik mocht haar ook graag. Zij moest aan me wennen, iets bijzonders bedacht. Om haar hartje te winnen, champagne

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74 of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
3: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt. Dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166. 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
4: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezondheid.

0: printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737 in Rotem-Dilze-Stokkum. Of surf naar www.rm-computers.be.
1: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Bustwetek in Rooi.
2: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilze-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
3: Radioreclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op 2 radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
0: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
1: Voor elkaar met elkaar op zondag 5 juli. Een feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Jo Vosters, Jeroen ML, Chris Allars, Hans Larsson en feestzanger René. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur op de Esserstraat 1 Bustwetek in Rooi. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
4: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leuvelbroek 1046 te Kinrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
5: Dakwerken Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw, zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontmossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijn en Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
3: Als reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza, het nieuws.
7: De hinder bij de 2 ziekenhuizen in Gent en Antwerpen blijft duren. In Sint-Lucas in Gent en het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen kunnen artsen niet meer aan de patiëntendossiers door hun pannen bij een computerserver in Parijs. Door de extreme hitte. De impact is groot. De ziekenhuizen hopen morgen opnieuw volledig operationeel te zijn, maar zeker is dat...

0: niet. De drie mannen die een celgenoot dagenlang folterden in de gevangenis van Antwerpen krijgen dan toch een lagere straf. Dat heeft het Antwerpse Hof van Beroep beslist. Twee van hen kregen oorspronkelijk een celstraf van 20 jaar, dat wordt nu 18. Een derde man ziet zijn celstraf halveren, van 15 naar 7. De feiten dateren van vorig jaar. Het slachtoffer werd zwaar vernederd, kreeg onder meer kokend water over zich en werd ook verkracht. Dag 1 van Pennenzakkerrok zit erop en het was er een onder een lode zonnetje. Heel wat scholen hebben daarom hun uitstap gecanceld. Voor degenen die er wel waren, waren er extra maatregelen voorzien. Ook morgen op de tweede dag van het festival gelden die extra hittemaatregelen. Op dit moment zit Buitenlandse Zaken samen om te kijken of we hulp sturen naar Venezuela na de aardbevingen daar. Daarbij kwamen al 164 mensen om het leven, volgens de laatste officiële update. Duitsland stuurt 4 militaire vliegtuigen, Frankrijk stuurt 85 hulpverleners en Spanje 54 soldaten. Het is afwachten wat ons land beslist. Ex-STVV-trainer Wouter Franke gaat aan de slag bij Heart of Midlothian in Schotland. Dat maakt de club zelf bekend. Franke tekent een contract voor 2 seizoenen en wordt voor het eerst trainer van een buitenlandse ploeg. Hij vertrok zelf na een topseizoen bij STVV. Franke bracht de ploeg naar een derde plaats in play-off 2 en Europees voetbal. Hij is 47. En dan de weersverwachting. Het is vanavond nog zonnig en heet bij temperaturen tot 37 graden. Morgen warmer, 40 graden. Na de middag kans op onweer. Zaterdag eerst zon, later mogelijk onweer. 38 graden. Zondag hetzelfde weer. De temperatuur zakt in de namiddag terug naar 30 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

En een hele goede avond, luisteraars op programma Goud van Oud met Keuken. Ik breng met jullie gezelschap tot 22 uur. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

We gaan nu naar Duitsland met Marianne Rosenberg. Ik ben wie du. Dan gaan we eens een andere pakken van Jannes, echte vrienden.

Deze plaat was speciaal voor Andelina. Die is vandaag jarig, 69 jaar. En dat komt van een goede bekende. En de ganse Montemontien met een proficiat. Hier nu dan Marianne Rosenberg met Ik Ben Wie Doe.

0: We gaan even te snel zijn truiden met Joe Harris, met Freddie Davis, een lied voor Joe Harris.
1: Het was in de jaren 60,

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Beste luisteraars van Radio Monza. Het programma Voor Elkaar Met Elkaar van aanstaande zondag 28 juni is afgelast wegens de hitte. Denk eraan, zondag 28 juni, geen programma van Voor Elkaar Met Elkaar hier bij Radio Monza wegens de hitte.
2: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 12:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 12:30 tot 13:00. Uw visspecialist.

0: ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehaksteld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 1491 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
1: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen. Gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
2: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
3: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags. Op het nummer 0477 52 55 89.
4: Medium Tim live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt Medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
5: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza. Het nieuws.
7: De provincie Limburg neemt geen extra maatregelen tegen de extreme warmte. Dat is de conclusie na provinciaal hitteoverleg. Volgens gouverneur Landmeters is de provincie optimaal voorbereid op code rood die het KMI voor morgen heeft afgekondigd. Wel roept de gouverneur iedereen op om waakzaam te blijven, want naast de verzengende hitte trekt er morgenochtend of na de middag mogelijk ook zwaar onweer over de provincie Limburg en een stukje van Vlaams-Brabant. In Genk rijden er momenteel strooiwagens om het asfalt te koelen. Het gaat om een proefproject om te voorkomen dat de wegen door de extreme hitte vervormen of openscheuren. In Nederland wordt deze techniek al langer succesvol toegepast. Venezuela heeft Europa officieel om hulp gevraagd na de verwoestende dubbele aardbeving, meldt Europees Commissaris voor Crisisbeheer Ladja Labib. Meerdere Europese lidstaten hebben steun toegezegd en ook België, ja, misschien wel, misschien niet, het is nog niet helemaal duidelijk. Dat is overleg nogthans vanmiddag geweest en ook na dat overleg weten we nog niet of we iemand sturen. Ook het Vaticaan schiet te hulp. De paus maakt 100.000 euro over als eerste bijdrage. De officiële balans staat inmiddels op 164 doden, maar het aantal zal naar verwachting

0: nog oplopen. Jeline van Drommen, dat is de sport, heeft de hoofdtabel van het tennistoernooi van Wimbledon net niet gehaald. Onze landgenote verloor in de beslissende kwalificatieronde in 3 sets van een Georgische speelster. Hierdoor starten er vanaf aanstaande maandag in totaal 5 Belgen op het heilige gras in Londen. En het is bijna niet voor te stellen met deze temperaturen, maar meubelketen IKEA brengt over een paar weken al de nieuwe Halloween-collectie uit. De winkels liggen dan vol met sprookjes, pompoenen en vleermuisborden, maar ook met bakaccessoires voor wie zin heeft in een warme chocoladecake. Ja, die warme chocoladecake zal niet voor nu zijn, want het is nog uitzonderlijk warm met temperaturen tot 36 graden. Morgen doen we er nog wat bovenop. We halen lokaal 40 graden. Maar na de middag en tegen de avond dus kans op lokaal hevig onweer. Zaterdag start zonnig, maar opnieuw felle buien later met 38 graden. Zondag houden we hetzelfde weer over en de temperatuur zit dan rond 30 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: En een hele goede avond, luisteraars, het programma Goud van Oud met Turkey. Ik ben in jullie gezelschap tot 22 uur. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80.
1: I want you to want me.

Oud. Iedere donderdagavond van 7 tot 10. Met Tjeuke. Luisteren kan via 106.5 en 105.6 en via DAB+.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Ja, beste mensen, dat is een einde gekomen met het programma. Maar niet getreurd, aanstaande dinsdag ben ik er weer tussen 13 en 15 uur met Jukebox Time. Ik ga dan iedereen wel te rusten wensen en tot dinsdag dan. Dag.
1: Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.